Dit was tot besluit van de 8e uitzending rond het festival November Music 2007. Een deel van het concert dat Morten Nottelman en Bongra gaven in de W2 concertzaal onder de titel Rhythm Recreated. Volgende maand, op 22 september, gaan we verder met meer opnames van dit festival. U hoort dan opnames die de KRO maakte van het concert van het Brabants Orkest, met werken van onder andere Guus Jansen en Luc Breewijs. En de soundscape Gedroomd Kanaal van Celia Erens. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde muziek? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van PopArt. Vandaag staan namelijk alle programma's in het teken van Concertzender archiefopnames van het November Music Festival 2005. Ook de alternatieve popmuziek komt elk jaar aan bod in dit nieuwe muziekfestival, dat zich ieder jaar afspeelt in Nederland, Duitsland en België. Zaterdagavond 19 november 2005 vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een speciaal voor November Music gemaakt samenwerkingsproject plaats tussen Martien van Bergen, oftewel Blimey, en Jasper Leclerc, vooral bekend van het Zap String Quartet. Het concert is voor de Concertzender opgenomen door Ken Kuiper. Luister naar Blimey en Leclerc.

U hoorde Belvedere van Guus Jansen. Later in het programma hoort u een tweede versie van dit concert. Maar nu even iets heel anders. Op zondag 18 november voer er door de Zuid-Willemsvaart in 's-Hertogenbosch een rondvaartboot vol met mensen met een koptelefoon op hun hoofd. En op die koptelefoon klonk een geluidscompositie van Cilia Erens. Een geluidstocht door de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Tijdens de tocht hoorde het publiek op dezelfde tijd steeds verschillende delen van de geluidsloop. Vandaag hoort u een door Cilia Erens speciaal voor deze radio-uitzending gemaakte versie. Luistert u naar Gedroomd Kanaal van en door Cilia Erens.

Thank you.

0: Jij
1: bent
0: al je
1: pier op de stormij. Ja, dat klopt. Wij bent er een prikkel op voor.
0: Mooi. Nou, dat gaat straks dan maar. Mooi,
1: oké, en nu?
2: Yeah.

0: expect to be by the Raycon boy at 1700. 1700 by the Raycon boy.
1: 1700, that's well understood. What's your deepest draft, sir?
0: Deepest draft is 4.8 meter, some roughly between 4.5, 4.9, I'm not sure, but it's not 5 meter. I think the maximum is 4.8.
1: Yes, okay, that's well understood. And what's your last port of call?
0: Last port of call was Esbjerg, Denmark.
2: U hoorde Gedroomd Kanaal, een geluidscompositie van Cilia Erens die in première ging tijdens November Music 2007. Maar u hoorde een speciaal voor deze uitzending gemaakte versie. Dit is een concertzender en dit is het programma Concertzender Live. En dan nu, zoals beloofd, de tweede uitvoering van Belvedere van Guus Jansen. U hoort Ernst Reiziger en Larissa Groeneveld cello en het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

Dat was Dances van Louis Andriessen, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met sopraan Marije van Stralen. En dan nu de première van Black Wind van de in Australië wonende Nederlandse componist Kim Bouwman. U hoort weer Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards neemt de slagwerkpartij voor haar rekening.

Dat was Black Wind van Kim Bouwman, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met opslagwerk Claire Edwards. Het was een opname van de première tijdens het festival November Music 2005 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Omdat we nog wat tijd over hebben, hoort u nog een deel van een compositie van Frank Nuyts die tijdens hetzelfde concert in première ging. U hoort Low Key Trio door Claire Edwards en Frank Nuyts op slagwerk en Jan de Smet op drums.

met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007, dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar een componistenportret rond Astrid Kruiselbrink. Een improvisatieconcert door Harmen Fraanje, De Man, de Vlag en de Zangers door Bart van Dongen en tenslotte een fragment uit de Composers Club. Op zondag 18 mei was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een concert gewijd aan de muziek van de jonge Nederlandse componiste Astrid Kruiselbrink. U hoort achtereenvolgens Going Down voor piano solo uit 2006, uitgevoerd door Toon Bierman. Daarna Lees uit 2003 door het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis. En tenslotte de wereldpremière van Speech door Vocaal Lab Nederland onder leiding van Henry Kelder. De komende 50 minuten zijn voor Astrid Kruiselbrink.

Umori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor de la Terra van Jacqueline Fontaine. Het ensemble bestaat uit Katharina Weingart piano, Hanna No en Oynike Viraseputra viool, Anna No cello, Wu Song Hong fluit en Vanessa Heuvelman klarinet. Dit is het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De dirigent is René Gulikers.

U hoorde Sul Cuor della Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat De Bouwer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bouwer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergoten miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Stereolab en The High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bouwer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bouwer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bouwer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broersen en Margit Lakacs zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bouwer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bouwer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bouwer Melody of 2006.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club met muziek door het Belgische Telema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende 2 uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multiphone en het Mondrian Quartet. We beginnen met 2 bewerkingen door ensemble Multiphone door Cynthia Wöller. Ensemble Multiphone heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Barb Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multiphone, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en strijkkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan strijkkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble Multifoon.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo saxofoon solo met het ensemble. En dat heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan kwartet.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club, die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Matthijs B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Matthijs Nitsche. En Matthijs heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen. Als hij uit de grond ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Matthijs? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier?
2: Isn't it better to speak afterwards?
1: No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. Het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel, dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
2: Ik ken het niet. Hoe wordt het in Nederland? Nee. Ken je?
1: Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
2: Ja, yeah. En het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij die mensen die gelukkig zijn. They are happy until they are 60, but he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison of kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television programs. All these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense, that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentinian tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music. I was listening to Argentinian tango.
1: But how come that? That you so far from Argentinian tango music in your youth?
2: Some friend of my parents bought a CD, and then I was hooked.
1: But you woonde niet daar. Nee, in Duitsland. Okay. Ja, dat ligt nog niet zo voor de hand inderdaad.
2: No. Especially this time, I mean, now the Argentine time is all over the place.
1: Ja, yeah, especially in Holland.
2: Yeah, especially here.
1: Grand Prince. Yeah. So.
2: and yeah, but also pop music, of course, and these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things. Even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
1: Okay. We have it over the plastic
2: toys.
1: And then
2: you shouldn't talk about it.
1: Oh, I was not prepared to do that, but ik las in jouw programmaboekje dat je nogal zat te zappen in je muziek. Yeah. Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango natuurlijk, tijdens de muziek.
2: The different tango styles, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. But, the electronic pop stuff is very much present here. Some musette stuff. And this aspect is... I'm not really after is zapping in this postmodern way. My idea is it's just all there. Mm-hmm.
1: Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Huel Beck, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlands speelgoed, om aan te geven. De alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil je dat muzikaal verbeelden.
2: It's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping... it's a critique, of course, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
1: Yeah. Maar typisch ook voor de werk die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens dat met het dagelijks leven heeft te maken. Yeah. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende schrijven.
2: Yeah, for me the zapping is that it's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude those things. And I feel the urge to have it all in.
1: Okay.
2: So that's the simple reason.
1: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
2: No, actually not.
1: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
2: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any in the video, but I use the form of the poem.
1: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
2: Because it's actually one of the plastic ties.
1: Okay.
2: like plastic ties. So this is another one of the plastic ties.
1: Yeah. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
2: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing.
1: Yeah, absolutely.
2: But it won't have the right instrument.
1: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

Yahweh envie

0: met ons tweede stuk. Dit is een stuk van Bart de Vleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Moet ik dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja. Het is een eiland ten westen van Ierland. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Je bent er naartoe gereisd. Je hebt iets over geschiedenis geleerd daar. Je hebt daar een tijd. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Wel een paar uur in weg.
0: Oh!
1: Zo duidelijk dat de boot die er naartoe gaat, dat is geen tijd is om lang te blijven. Ook, maar groot is het ook niet. Dus.
0: Nee. Maar het heeft zoveel indruk op jou gemaakt, ja, dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, ja. Vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurd is, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk. Dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe worden gaan, volledig tot zichzelf keren. En, dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor het overnachten. Heel minimaal van materiaal dat is toen de beschikking was ook.
0: Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan naar het eiland. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen, het is een onbewoond eiland.
1: Ja, okay. Maar het is echt niet groot, het is misschien 100 meter optrek of zo. Het is echt een spitsvormige eilandje.
0: Zoals ons pand is voor Amsterdam. Dat is wel zwaar niet in de plaats van Monnik, maar het is een soort verdedigingsleidje voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
1: Ja, ja.
0: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste een verslag, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
1: Ja,
0: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets te horen van het landschap? Of?
1: Wel, ik heb het een paar invloeden dat ik wil gebruik hebben in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er is een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, eigenaardig genoeg, het vorige stuk dat ik voor het trio geschreven heb, was ook gebaseerd op Ierse reis dat ik gemaakt had. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk, invloeden die je dat stuk nu zult horen, is ook de overtocht naar het eiland. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai, eerst en vooral. En als je van ver komt met de boot, zie je één witte plek en zie je niet goed wat het is. Maar als je ernaast komt, is het zeer impressionant. Het geluid. En dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten is de Jan van Genten, misschien ken je dat wel. Dat is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit. En die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Dus dat is misschien ook met de blazers die een windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik een stuk probeer weer te geven.
0: Dus het is een heel programmatisch stuk.
1: Ja, zeker zijn wel. Maar
0: je hoort de natuur, je hoort de vogels.
1: Ja, maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit. En dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wel gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb willen doen dan mijn andere stukken. Dus het is misschien iets meer effect en geluid.
0: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat in dit stuk ook is. Mm-hmm. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
1: Ik ben in een Ierse pub geweest. Het was niet zo impressionant, maar ik heb wel Ierse volksmuziek gehoord. Maar algemeen volksmuziek interessant. interesseert me wat dan nu van Ierland is of ergens anders. Ik ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse volksmuziek. En dat zal ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse ritmes.
0: Oh, in dit stuk?
1: In dit stuk ook, ja.
0: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jig, dat is zo'n
1: dansmaat,
0: wat typisch is voor Ierland.
1: Dat zit er ook in.
0: Ja, ja. Het is niet is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen? Vraag me heel erg
1: veel van. Nee, we kunnen dat misschien doen. Van B of zo.
2: E.
1: Maar misschien van maat 81.

0: Ik weet niet of je het herkent, het is heel kamfleet natuurlijk. Maar dat is waar we zien van.
1: Ja, die sleptongs die klingen trouwens fantastisch op de instrument.
0: Ja, daarom heb ik ook voor de bariton gekozen. Ja. Hij speelt als even de bariton. Dus.
2: Die geluidjes toch, de rest.
0: Ja, die geluidjes, maar de rest ook.
1: Nog een laatste vraag. Je bent natuurlijk zelf pianist van dit ensemble. Heb je nou anders gecomponeerd, wetende dat je het zelf als pianist moet uitvoeren? Want ik kan me voorstellen, als je voor een andere club schrijft, dat je dan misschien een hele moeilijke noten opschrijft, die je van heerlijk, de pianist gaat maar eens aan studeren. Of hou je daar geen rekening
0: mee? Misschien onbewust, dat het gemakkelijker is misschien. Want anders krijg ik er soms wel moeilijke partijen. Maar eigenlijk niet, maar het helpt wel te weten dat ik het zelf moet spelen. Dus dat ik het niet te moeilijk moet maken.
1: Nou, we gaan het
0: maar dat geef ik aan hen, die partijen.
1: Oké, nou, ik wens jullie veel succes.

0: Oh, maar dit is een enorme geweldig. Zou ik willen vragen van Pauline Soeters, die zou er komen staan om op jou te gaan spreken. Wat heel bijzonder is, is dat jij naast dat je componist bent, ook een schrijver bent. En ik heb ergens gelezen dat je zegt dat muziek en taal uit dezelfde oorsprong komt, maar dat muziek een ander deel van je hersenen prikkelt dan taal. En dat je als je schrijft, dat je dan voordat je begint te schrijven, krijg je een soort inval, een idee. En dat idee, dat moet je vervolgens gaan transformeren. Want je zegt, muziek is wat dat betreft veel directer. Als ik daar een idee krijg, dan kan ik dat eigenlijk meteen doordenken. Terwijl taal heeft een soort extra barrière of een onhandigheid. Je moet een vertaalslag maken. En dat is interessant, want als componist denk je daar nooit zo over. Ja. Hoe heb je dat gedaan in dit stuk wat we nu gaan horen? Want neem aan, je kreeg een eerste idee, wat ook te maken heeft met hersenen, begrijp ik, of met zenuwen. En, dat moet je allemaal maar even anders
1: uitleggen. Om te beginnen kan ik misschien iets wat voor iedereen wel herkenbaar is zeggen, dat op het moment dat je met een bepaalde ervaring zit, met een bepaalde emotie, dan wil je dat overdragen aan een ander. En op het moment dat je daarover gaat praten, dan moet je dus eerst je ervaring omzetten in metaforen, in taal. En voor mij is het in ieder geval zo dat, ik vind het heel leuk om te doen, ik vind het heel leuk om die woorden te zoeken, alleen in muziek. Ja, bij een bepaalde ervaring kan ik al die klanken in mijn hoofd hebben zitten, dat is er al van. En in dit stuk, wat over de hersenen gaat, heb ik op twee manieren een invloed vanuit de hersenen laten doorspelen. Aan de ene kant van buitenaf, ik heb vrijwillig als proefpersoon aan een hersenonderzoek meegedaan. Ik heb in een scanner gelegen. En dan wordt er ondertussen dus naar je hersenen gekeken, plaatjes gemaakt van je hersenen. Ik vond dat wel fascinerend, van dat zit er een beetje naar mijn hersenen te kijken. Wat zegt dat over mij? Wat kunnen ze allemaal zien en wat niet? Maar ondertussen hoor ik dus in dat apparaat, meedogenloos, ik had wel een koptelefoon op om het geluid wat tegen te houden, maar ik hoorde een meedogenloos hard geluid. Dat zit ook in het stuk. En eerst hoorde ik een hele lange, hele harde dreunen. En op een gegeven moment hoge tonen.
0: Hoe moet je dat voorstellen? Dat is geluid dat je hersenen produceert?
1: Nee, dat is niet geluid dat je hersenen produceert. Maar het klinkt op het apparaat.
0: Het apparaat, maar dat reageert dus op.
1: Ja, dat is. Dat is volgens mij puur technisch het apparaat. Maar het is een vreemde ervaring. Dat jij ligt daar en je weet, oké, ze zijn dus nu naar mijn hersenen aan het kijken. En ondertussen word je als componist of als muzikus ben je ook heel erg auditief ingesteld. Dus je reageert snel op geluiden. Als je ergens loopt, dan hoor je snel een geluid. En in dat apparaat hoor je dan een meedogenloos geluid. Dus dat doet ook iets met je hersenen, denk ik dan. Ging dat hele onderzoek niet over, maar het deed wel iets van uit.
0: Gewoon een soort puf bijna, hè? Extra.
1: Ja. Ja. En op een andere manier, wat ik net al zei, wat eigenlijk voor iedereen wel geldt, denk ik, is dat je met een bepaalde ervaring zit die je wil delen. En die heb ik eigenlijk vrij direct verwerkt in klank. Omdat dat geluiden zijn die er al. Ja, de ideeën zijn er dan altijd.
0: Maar ik heb ook begrepen dat het stuk gaat over een soort discommunicatie. Hè? Als er littekenweefsel ontstaat, leg je in die witte stof. Hè? Als ik goed begrijp, zijn dat uitlopers van zenuwen.
1: Ja.
0: En die geven de prikkels door aan de hersenen. En je zegt, als die witte stof beschadigd raakt, op wat voor manier ook, en er ontstaat littekenweefsel, dan vindt er niet meer een keurige overdracht plaats van de prikkel.
1: Nee.
0: Dat is ook in jouw stuk te horen, dat er een soort iets misgaat waardoor er dingen geblokkeerd raken.
1: Dat had ik kunnen doen door een stuk te schrijven en daar gewoon in te knippen en te plakken en van alles kapot te laten gaan. Het leek me een beetje te simpel. Dus wat ik meer heb gedaan is, als je stelt, het overkomt jezelf, er zijn gewoon natuurlijk legio verschillende hersenziektes, maar heel veel heeft te maken met witte stof, want dat is de manier waarop je waarop prikkels overgedragen worden. En dat kunnen natuurlijk een heleboel prikkels zijn. Even kijken. Er mist even een prikkel.
0: Als die witte stof inderdaad beschadigd raakt, hoe dat dan vertaald is in jouw stuk? Ja. Je zei dat je het niet met hele voor de hand hoeft met dingen, maar juist met anderen. En die willen we graag horen.
1: Ja. Op het moment dat je dat zelf ervaart, en het gaat dan niet om een ervaring van mezelf, dat is puur wat ik heb ingeleefd in iemand die iets overkomt met de hersenen, dan ja, dat is eigenlijk heel tragisch, want je raakt ook voor een deel de grip op jezelf kwijt. Ja. En dat gevoel daarbij, dat tragische gevoel, dat heb ik in ieder geval weer in de melodie verwerkt. Ja. En verder zijn er ook inderdaad wel dingen te horen die kapot gaan, maar... Ik ben niet een melodietje, zeg maar, eerst, dat je eerst een melodietje hebt en dan ga je dat kapot maken. Want ik denk als je zelf iets overkomt, dat het helemaal niet meer zo te analyseren is van ik ben een melodietje en dan gaat er van alles kapot. En volgens mij weet je niet goed wat je overkomt, dus dat is heel erg tragisch.
0: Dus je transformeert zeg maar de sfeer van die melodie in iets anders, waardoor je de tragiek zou kunnen navoelen.
1: Ja.
0: Wat me opviel is dat je kiest voor hele lage instrumenten. Wat heel bijzonder is, dat instrument is de contrabasklarinet. Mm-hmm. Dat zie je niet veel. En je hebt ook natuurlijk dit bariton sax gebruikt, dat ook de laagste is van de saxofoonfamilie. Mm-hmm. Heeft dat een bepaalde reden dat je kiest voor juist die hele donkere lage kleuren?
1: Want ik denk dat je... wel past bij de melancholie of bij de zwaarte die erin zit, maar het is ook... Ik zag dat jij contrabas clarinet speelde en ik had meteen een enorme fascinatie. Ik had het instrument zelf nog niet gezien, dus ik wilde meteen dat instrument gebruiken. Ik was nieuwsgierig naar de klank.
0: Ja. Ja. Ja, omdat je als componist heel erg op zoek bent naar klank, kleur, naar experimenteren met klank. Dus ik dacht van, nou ja, het is niet voor niets dat je kiest voor zo'n instrument.
1: Ja.
0: Ja. Verder las ik ook nog dat je heel erg geïnteresseerd bent in samenwerkingsverbanden. Dus dat je niet als componist alleen wilt opereren, maar dat je altijd samenwerkingsverbanden wil aangaan met andere disciplines, met literatuur, met dans. Je hebt ook een stichting zelfs opgericht, samen met jouw man of vriend, Marijn Bisschop. De Oorsprong heet die stichting. Wat is precies de reden daartoe? Wat fascineert jou zo in die samenwerkingsverbanden?
1: Ik heb als violist veel geïmproviseerd en het liefst doe ik dat ter plekke, dus niet met allerlei afspraken of trucjes, maar gewoon ter plekke gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ik heb dat ook met een danseres gedaan, maar wat ik heel spannend vond was dat de informatie die je dan als muzikus krijgt ook visueel is, terwijl met alleen muzikanten reageer je alleen op auditieve prikkels en op dat moment dan ja, dan komt er andere informatie binnen, dan moet je heel anders gaan kijken en luisteren en reageren. Dat vind ik spannend.
0: Ja.
1: En het andere multidisciplinaire komt ook voort uit zelf meerdere interesse hebben.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat er een soort rode draad in jouw werk zit. Ja, dat je dus steeds bezig bent met prikkels. Hè? Ik bedoel, het stuk gaat over prikkels. Je bent op zoek naar dissociatie daarvan, maar ook... naar het
1: kom
0: en associatie. Dus dat is wel iets wat jou kennelijk heel erg bezig houdt.
1: Ja, kennelijk. Leuk, bedankt.
0: Ja, we gaan weer luisteren naar witte stof.

0: Nicoline Soeter.
1: Dat was Witte Stof van Nicoline Soeter, de derde opdrachtcompositie voor de Composers Club, die door Willem Jetsen werd ingeleid. De uitvoering was door het Belgische Telema Trio. Na de pauze speelde het Telema Trio nog een viertal werken uit hun eigen repertoire. Een kort werkje van Jacques Palings, dat hoort u al bij de introductie van dit programma. Het Telema Trio bestaat uit oud-studenten van het Conservatorium van Gent en geeft concerten sinds maart 2003. Afgelopen voorjaar bracht het trio een eerste cd uit. Het trio bestaat uit Peter Verdonks saxofoons, Wart de Vleeshouwer piano en Marco Antonio Mazzini klarinet. De komende 20 minuten kunt u luisteren naar drie werken die speciaal voor het trio zijn geschreven. U hoort achtereenvolgens Studi per una kermesse van Paolo Longo, Nox van Corneel Bernalo en tenslotte Tres danzas episcenicas van Rafael Leonardo Grungaia.

Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, door Dick Verduld en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live-opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig.

0: Erg dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een zevendelige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Jut Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek ermee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het muziekcentrum Sertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk. Het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend

U hoorde Electroshocks van Christopher Zegers door twee saxofoonkwartetten, het Nederlandse Kooinoor en het Belgische Sax Appeal. Het volgende concert dat we opnamen tijdens November Music 2003 speelde zich 4 dagen later af op 17 november, dus ook in het muziekcentrum van 's-Hertogenbosch. Voor het Zwitserse ensemble Steamboat Switzerland schreef Jan Bas Bolle in 2002 het stuk Servo. De componist zegt daarover: dit werk is het muzikale equivalent van een apparaat dat een grote machine automatisch bestuurt door bijvoorbeeld afwijkingen van een vastgestelde koers automatisch te corrigeren of door middel van impulsen die het van buitenaf ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het Muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opmerkingen.

We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinessen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse Toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à Georges Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik, viool, en Toon Bierman, piano, in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Tutaslavski. Tutaslavski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartok. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjugeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

Hwartalvik viool, toon Bierman piano in Partita voor viool en piano van Witold Lutoslawski. En dat brengt ons aan het einde van dit eerste concert in Concertzender Live. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch, waar op 15 november 2007 het tweede concert van vanavond plaatsvond. Twee belangrijke hedendaagse muziekensembles gaven daar gezamenlijk een optreden. Het Belgische I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Om beurten verschenen ze op het podium. Als eerste mochten de blazers van I Solisti del Vento aantreden in een stuk van Jonathan Harvey, Serenade in Homage to Mozart, een werk uit 2001. I Solisti del Vento staat onder leiding van Lucas Viss.

Serenade in homage to Mozart van Jonathan Harvey werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss. We gaan verder met de Japanse componist Toru Takemitsu. Ook hij schrijft, evenals Harvey, impressionistisch aandoende werken met verwijzingen naar de klassieke traditie. Het nieuwe ensemble speelt van hem Rainspell voor fluit, harp, klarinet, piano en vibrafoon.

Vreemde Erscheiningen voor 10 blazers van Stefan van Puinbroek werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Vis. Voor het laatste stuk van dit concert uit de Verkadefabriek in Den Bosch namen beide ensembles plaats op het podium van de grote zaal. Zij spelen het werk Oben van Luc Brewaas. Brewaas schreef dit werk in 1996 en het is het vijfde zogenaamde single malt werk van Brewaas. Hij componeerde eerder al werken met titels als Talisker, Knock and Do en Bowmore. En voor de niet-whiskydrinkers onder u, dit zijn beroemde single malt whiskies. Volgens Brewaas heeft Oben een ronde smaak en daarom koos hij voor dit stuk voor voornamelijk lage instrumenten. Een Belgische recensent omschreef Oben als een warme, humoristische compositie die spectraal spektakel biedt. Een trombone waarop afwisselend 3 verschillende dempers worden gezet, gongen die tijdens het bespelen uit bakken water worden gehaald en een glockenspiel dat met een strijkstok wordt aangespeeld. Luistert u naar Oben, uitgevoerd door I Solisti del Vento en nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis.

0: Die solisti del vento, een nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis in Oben van Luc Brewaas. En dit is het slot van het tweede deel van Concerts in the Life. Een opname die we maakten in de Verkadefabriek in Den Bosch. Opname techniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de toonzaal in 's-Hertogenbosch. En daar vindt het laatste concert in deze uitzending plaats. En dat is een concert gegeven door FC Jongbloed. FC Jongbloed is een ensemble gevormd door studenten van het Conservatorium van Tilburg. Oprichter en leider van het ensemble is slagwerker Arnold Marinessen. In 2006 werd dit ensemble opgericht voor November Music en vanwege het succes kon een vervolg niet uitblijven. De titel van het concert: Vallen en opstaan. Motto van het concert: niemand is perfect, een vergissing is menselijk en waar gehakt wordt, vallen spaanders. De stukken die gespeeld worden zijn namelijk verschrikkelijk moeilijk. Let maar eens op het eerste stuk van Tom Johnson met de titel Failing, a very difficult piece for solo string bass. U hoort Erik Versteeg, contrabas en stem.
1: In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig. Omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. De reden voor hem om het stuk falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk. Maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo. En de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de teksten. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Op andere momenten is de muziek lyrisch, bijna sentimenteel. En moet ik zachter spreken. Zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op- en neergaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Want de tekst maakt duidelijk dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn. Voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat het eenvoudigweg een regel in de tekst is. Dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan. Zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden en de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs al als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even de echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien en wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen. En de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan, maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige chromatische melodie spelen. In een hoog tempo, en nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen, omdat iedereen wel faalt op sommige momenten en op bepaalde manieren. En omdat dat is waar het stuk om over gaat. En omdat ik het stuk op een passende manier wil uitvoeren. Maar natuurlijk moet ik niet proberen te falen. Ik moet proberen mijn taken met succes uit te voeren. Zonder te vertragen en zonder noten te missen. Zelfs al is het intussen bijna onmogelijk geworden om dit met succes langer vol te houden. Als ik zal proberen te falen en dan falen, dan zal dat ook een soort van succes zijn. En helemaal geen falen. Dus ik moet proberen het goed te doen. Als het dan mislukt, dan zal het me lukken om de essentie van het stuk over te brengen. Zelfs al zal ik dan falen om de taak die me is opgelegd te volbrengen. Met andere woorden, ik zal niet kunnen falen, tenzij ik probeer om het goed te doen. En het zal me niet lukken om het stuk goed uit te voeren, tenzij mijn uitvoering een mislukking blijkt te zijn. Of om het nog op een andere manier te zeggen. Het zal me waarschijnlijk lukken te falen in het slagen. Niet alleen omdat de muziek moeilijk is, maar ook omdat als ik faal in het slagen, ik dan zal falen te falen en de kern van de zaak zal missen. Omdat falen duidelijk over falen gaat. En omdat een succesvolle uitvoering van falen een erkende mislukking moet zijn. Hoe dan ook, ik ga door met voorlezen van de tekst en het zo goed mogelijk spelen van de muziek. Probeer een normaal tempo te houden en de tekst begrijpelijk te maken. En faal waarschijnlijk nog steeds. Maar ik zou nu niet zo vaak meer moeten falen als daarnet, omdat de muziek terugkeert naar het meer lyrisch materiaal. Zelfs dat materiaal is onder deze omstandigheden moeilijk zo expressief uit te voeren als dat ik zou willen. Maar tenminste is er nu niet het gevaar dat het noten zal missen. En als ik me concentreer, geconfronteerd met een nieuw probleem. De tekst begint op te raken, maar de muziek gaat nog ongeveer een minuut door. Gedurende die tijd moet ik voor mijzelf beslissen waarover ik zal praten terwijl ik speel. Mijn opmerkingen moeten echt worden geïmproviseerd en moeten duidelijk refereren aan deze specifieke uitvoering. Naarmate ik faalde of faalde te falen, of faalde te slagen, of faalde te slagen in het falen, of wat dan ook. Net als eerder, moet ik doorgaan met spreken in een normaal tempo. Met een normale stemkleur en een goede balans houden tussen het spreken, spreken en spelen. Als extra uitdaging word ik geacht het geschreven deel van de tekst zo te verminderen met het geïmproviseerde deel, dat niemand zal kunnen zeggen waar ik precies met het geïmproviseerde deel spreken begon. Nu is het natuurlijk heel lastig om in dezelfde sprekenstijl door te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel lastig om nu iets te bedenken terwijl ik nog heel druk bezig ben om alle noten.

0: mij schiet ik nu woorden tekort. Ik denk dat de opgave om te bepalen misschien wel zeer geslaagd is vandaag. De ondertitel van dit stuk is dat het een erg moeilijk stuk is voor solo contrabas. Maar het is voor mij ook een erg moeilijk stuk.
1: U hoorde de stem en de contrabas van Erik Versteeg in Failing, A Very Difficult Piece for Solo String Bass van Tom Jansen. Dan kunt u nu luisteren naar Nobody is Perfect, een stuk geschreven voor de 60ste verjaardag van Jonathan Harvey van Luc Brewaas. Het wordt uitgevoerd door Ties Kempers klarinet, Maaike Kotijn fluit en Bart de Graaf piano. Daarna van Guus Jansen, De Meestervoud. Yvonne Arts, Stefan de Wijs, altsaxofoon, Gert Verrijt, tenorsaxofoon, Joke van Loon, baritonsaxofoon.

Van Guus Jansen was dit de meesterfout en daarvoor hoorde u Nobody is Perfect van Luc Brewaas. Dan gaan we nu naar Fred Momotenko, Virginti Unus, de FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinesen, met Fred Momotenko op tape.

U hoorde duo dubbelduet in Ambush van Frank Krijns. Ze gaan verder met Grid Denial van David Dram. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink cello en Eduard van Rechteren Altena cello.

Dat was Grid Denial van David Dram, uitgevoerd door het duo Dubbelduet. We laten ze nog één keer horen in het stuk Fargel van Jacques Palinx. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena cello.

Het duo-dubbelduet speelde Fargel van Jacques Palings. En voor het derde concert blijven we in de Verkadefabriek. Op 19 november klonk daar een concert rondom slagwerker Claire Edwardes. Van dat concert willen we u graag één stuk laten horen, waarin ze samenspeelt met de Belgische drummer Jan de Smet en de Belgische slagwerker en componist Frank Nuyts. Van die laatste is ook het stuk dat gespeeld werd. Draagt de titel Low Key Trio.

U hoorde Low Key Trio van Frank Nuyts, gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf, slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen, is van het Arditti Quartet. Ze speelde op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden. Maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet L'Ispazi dentro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet. In verband met de zomerperiode, de vakantieperiode, brachten we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. Deze keer een verslag van het Hedendaags Muziekfestival November Music 2005. Samenstelling Sem de Jong.

0: Stevig. Tegen de avond knapt het vanuit het noordwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio 6. Stichting Concertzender. Magazine.
2: Welkom op deze zondagmiddag op Radio 6... waar tot 7 uur vanavond de uitzending wordt verzorgd door de Concertzender. Buiten is het hier in Hilversum een grijze, druilerige bedoeling, maar wij gaan de zon laten schijnen, want we hebben 4 uur heerlijke muziek voor je. Ik geef je even een overzicht van wat je zoal kan verwachten in het magazine. Over een uurtje schuift Fred Broekman hier aan voor Spinning the Blues. Van 1:30 tot 2:00 Holiday for Hipsters. En dat betekent non-stop jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Daarna het tweede deel van een special over trompetist Cootie Williams in combo swing. Om 3:00 jazz met Jan Verweij in zijn programma Holland Jazz. En dan zijn we alweer bij het laatste half uur. En dat hebben we gereserveerd voor tenorsaxofonist Charlie Rouse in Hard Bop Boulevard. Maar wat ik niet genoemd heb en waar wij nu mee gaan beginnen is Concertzender Live. En wij, dat zijn technicus Jaap Dijker en Lilian Oudhoff. Ik zei het al, Concertzender Live. In deze aflevering gaan we naar het festival November Music. Als jaarlijks terugkerend onderdeel wordt daar de International Improvisation Pool gevormd. Dit is een treffen van muzici uit de nationale en internationale improvisatiescene. Voorwaarde is dat de muzici nog nooit met elkaar hebben samengespeeld. Er wordt ook maar heel kort gerepeteerd en daardoor kan het concert werkelijk alle kanten op gaan. Dit jaar werd de pool gevormd door 5 muzici. Op piano Guus Jansen. Hij kreeg in 1981 de Boy Edgar-prijs en heeft een heel eigen kijk op het begrip jazz. Hij is voor de hedendaagse muziek ook actief als componist en speelt naast piano ook klavercimbel en orgel, maar daarover later meer. Op trompet Jeroen Dominik en die heeft een belangrijke plaats verworven in de Brabantse jazzscene. Hij houdt van big bands en zijn spel wordt gekenmerkt als lyrisch, energiek en eigenwijs. Uit Amerika komt alt-saxofonist en basklarinettist Andrew D'Angelo. Hij is een rising star binnen de jazzscene van New York. Hij speelde samen met onder meer Bobby Previtt en Dave Douglas. Ook uit Amerika afkomstig is de bassist Mark Helias. En Helias legt zich al sinds de jaren 70 toe op de geïmproviseerde, experimentele jazzscene. Hij speelde lang met artiesten als Don Cherry en Redman. En op dit moment is hij actief als bassist van het befaamde trio Bass Drumbone, dat onlangs nog ons land bezocht. Tot slot percussionist Teun Verbrugge. Hij komt uit België en hij voelt zich thuis in praktisch alle genres. Pop, free jazz, rock en improvisatie. Hij speelde onder meer in de band van Harmen Franje, in het Jeff Neven Trio en de Flat Earth Society. Er werd geïmproviseerd op 5 thema's, geschreven door verschillende leden van de pool. We beginnen met 3 in elkaar over.

lopende stukken. Te beginnen met Slow Step van Guus Jansen. Rest me nog te melden dat het concert plaatsvond in de grote zaal van de voormalige Verkadefabriek in Den Bosch op 15 november van het vorig jaar. Hier is de International Improvisation Pool.

Applaus voor de International Improvisation Pool met de compositie Riari. Geschreven door Guus Jansen en die is tevens de pianist van dit gezelschap. Je luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music editie 2007. We gaan verder met dit improvisatieconcert. Twee nummers achter elkaar. Te beginnen met Passage van trompetist Jeroen Dominik.

Dat was een improvisatie op een thema van Guus Jansen en Teun Verbrugge met de titel Patchwork. En daarmee komt er ook een eind aan dit concert, gegeven door de International Improvisation Pool. Ik noem nog een keer de deelnemers. Guus Jansen, piano. Jeroen Dominik, trompet. Andrew D'Angelo, altsax en basklarinet. Mark Hilaius, contrabas. En Teun Verbrugge, drums en percussie. De opnametechniek werd verzorgd door Kees van der Wiel en het programma werd samengesteld door Sam de Jong. Maar we hebben nog wat tijd over en we willen je daarin nog wat meer improvisaties laten horen van hetzelfde festival en wederom met Guus Jansen. Alleen zit hij nu achter het klavier van het imposante orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. En samen met de Duitse trompetist zorgen zij voor dit hemelse toetje.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, cinici, pugni, calci.

0: Ballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Anti-ballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. Een en ander geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive la Vet en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk.

Cousin. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vermeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Kose, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

Battles, remixed door DJ Kotze, K-O-Z-E. Zum Tanzen, gar nicht zum Kotzen. Von Südenfett dan, dat verraadt iets uit Duitsland. Dat is half waar. Het was een bijzonder aardige cd en bij het tweede nummer dacht ik... Hey verrek, dat is toch Mark E. Smith van The Fall? En jawel, het boegbeeld van de wave muziek uit de jaren 80 doet het tegenwoordig met de dansbare helden Andy, Thoma en Jan Sint-Werner. En die kent u verder beter onder de naam Mouse on Mars, waar ze prachtige, mooie, experimentele dansmuziek mee hebben gemaakt sedert, nou, pak een beet, begin jaren 90. Tezamen vormen deze heren dit drietal van Südenfett. Dit is de cd Traumatic Reflections, met een vreemdsoortige spelling. Meer info op de site van Südenfett. U gaat luisteren naar twee nummers: That Sound Wiped en Dearest Friends van Südenfett.

Von Zuidenvet, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête. Luistert en oordeelt zelf. La route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Vive Lafette. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive Lafette. Die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis

Elvis Perkins, een nieuwe cd en die is uitgebracht op XL Recordings. Ash Wednesday, zo heet hij. We hoorden het titelnummer Ash Wednesday en vervolgens een hele andere dag, namelijk Good Friday. En dan een hele verrassende cd tot besluit van dit programma Il Futurismo. Een soort kliks- en kutsmuziek en wat houden we hier toch van? Het hoesje is bijna onleesbaar, dus ik haal even het ding eruit. Ja, Anders Har, zo heet hij. Anders en dan Har. Het mooie elektronica op een cd. Ja, hij is uitgebracht op Shit Catapult. Zoekt u zelf even de titel van dit lettertype.

Anders haar mooie elektronische experimentele muziek. We hadden al eerder een maxi-singeltje van Anders haar in de klauwen. Dat heette Ludwika 1 tot en met 8. Dat was een 12-inch op een limited edition. Nu is het dan de cd van Anders haar. Ik denk Ludwiska Extended Vision, zoiets. Het gaat tenslotte toch om de muziek. Luistert u nog even naar deze ontvloerste elektronica. En natuurlijk zo dadelijk ook naar alle andere programma's al hier bij Radio 6. Meer informatie op de site radio6.nl. Volgende week is er wederom een Il Futurismo gewoontegetrouw. Via dezelfde zender en op dezelfde tijd te beluisteren. En achteraf ook nog eens een keertje in een podcast variant. Maar liepje, was wist u nog meer? Dank voor het luisteren. Hebt u een hele fijne week. Dag.

Welkom bij Concertzender Live, dit keer met het derde deel van de muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music, editie 2007. We hebben het hier over een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse afdeling concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch en daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We belichten de komende 2 uur 2 concerten. Over ruim 1 uur hoort u een concert dat plaatsvond in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Daar speelde op 18 november Guus Jansen op het imponerende orgel samen met trompetist Thomas Heberer. Maar nu eerst een concert met muziek gebaseerd op een stomme film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Deze film werd in 1927 gemaakt door cineast Walter Ruttmann en geeft een visionair beeld van het bruisende stadsleven van Berlijn eind jaren 20. 2 concerten. Over ruim 1 uur hoort u een concert dat plaatsvond in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Daar speelde op 18 november Guus Jansen op het imponerende orgel samen met trompetist Thomas Heberer. Maar nu eerst een concert met muziek gebaseerd op een stomme film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Deze film werd in 1927 gemaakt door cineast Walter Ruttmann en geeft een visionair beeld van het bruisende stadsleven van Berlijn eind jaren 20.

U heeft geluisterd naar het Augsburger Tafelconfect en het Ensemble Integraal in een improvisatie naar de stomme film uit 1927. Berlin, die Sinfonie der Großstadt van de cineast Walter Ruttmann. De opname werd gemaakt in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch op 17 november tijdens het Festival voor Hedendaagse Muziek November Music. En de opnametechniek was in handen van Kees van de Wiel. En dan gaan we nu naar de volgende opname, ook van November Music en ook uit Den Bosch, maar nu vanuit de grote Sint-Janskathedraal. Daar speelde Guus Jansen op het orgel samen met trompetist Thomas Hebere. Het was wederom een improvisatie in twee delen. En het eerste hebben we al tijdens onze jazzprogramma's uitgezonden. En hier is het tweede deel. En de opnametechniek werd verzorgd door Jos van de Linden.

U hoorde de organist Guus Jansen en trompetist Thomas Hibbere in een improvisatie vanuit de grote Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Nog één stuk hebben we over in deze special rondom November Music, namelijk Xenia van Louis Andriessen. Het werd geschreven naar aanleiding van het filmdrieluik Xenia van de Bossche kunstenaar Anne Lange. Tijdens de films werd de muziek live gespeeld, maar deze opname is van een concert waarin dit stuk werd gespeeld zonder de film te vertonen. Het concert vond plaats in het Van Abbe Museum in Eindhoven op 9 december. U hoort violiste Monica Germino.

Dat was Monica Gimeno in dit stuk van Louis Andriessen Xenia. En hiermee is er een einde gekomen aan dit derde deel rondom November Music 2007. Voor de Concertzender samengesteld door Sam de Jong. En luistert u aanvullend tot 10 uur naar Le Cygne du Lion van de Canadese componist Jules Tremblay. Uitvoerende zijn Donwell Linwood, Horn en Bill Linwood, Tam Tam.

U hoorde Le Signe du Lion van Gilles Tremblay met Donwell Linwood Horn en Bill Linwood Tam Tam.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En in deze laatste maand van het jaar weer archiefopnames van het festival November Music 2000 in 's-Hertogenbosch. Op zondagavond 19 november stonden er twee ensembles op het podium van muziekcentrum De Toonzaal. Als eerste ensemble Sonor uit Azerbeidzjan. Zij brachten naast werk van componisten uit eigen land ook composities van jonge Europese componisten. En wij starten met Cantabile Dialogue im Raum van de uit Baku afkomstige Ali Alizadeh. Daarna volgt Love, Formal Aspects uit 1999 van de jonge Zweedse componist Fredrik Österlin. Luistert u naar sopraan Farida Mamadova en ensemble Sonor onder leiding van de Oostenrijkse dirigent Roland Freisitzer.

Cantabile Dialoog im Raum hoorde u van de Azerbeidzjaanse componist Ali Alizadeh. En het werd uitgevoerd op 19 november 2000 in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het concert van Ensemble Sonore vervolgde met de première van Music for My Daughter van dirigent Roland Freisitzer. Daarna klinkt CRWTH van de Franse componist François Sarrant. Het eerste werk is instrumentaal en CRWTH is daarin is een rol weggelegd voor sopraan, opnieuw Farida Mamadova. U hoort opnieuw Ensemble Sonore onder leiding van Roland Freisitzer.

Music for My Daughter. Een compositie van Roland Freisitzer en uitgevoerd tijdens het festival November Music 2000. En dit werk werd gezongen door de sopraan Farida Mamadova. Het concert van Ensemble Sonore vervolgt met het werk Visions and Echo van de uit Azerbeidzjan afkomstige Elmir Mirzoev. Het concert werd afgesloten met Music for the Painter Estelle Thompson van de Engelse componist Andrew Tovey. Luistert u nogmaals naar het Ensemble Sonore uit Azerbeidzjan onder leiding van Roland Freisitzer.